mooie oom en mijn oont en mijn vrouw en mijn leid. Want de heer gaat niet buur, nutst dus qua niks. Zijn niet beus, niet nerveus, denk is waar niks. Waarin er niet gleich verzweifelt und kopflos herum.